0: met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Oh, de 1395 HM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
10: De 1395 HM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit

uit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen, jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan, vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Wave speelde vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Amerikaanse vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. Hij hoopt vooruitgang te boeken bij het stoppen van de aanvallen op Libanon en rond het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken gaan over de uitwerking van het eerdere akkoord dat moet leiden tot een vredesplan. Daarin staat dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of aanschaffen. Nog onduidelijk is wat er moet gebeuren met de enorme hoeveelheid verrijkt uranium die Iran al in zijn bezit heeft. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Volgens de krant vindt Starmer zijn positie onhoudbaar geworden na aanhoudende kritiek binnen zijn partij. Een regeringsbron benadrukt dat de premier zich voorlopig volledig op zijn werk blijft richten. Starmer lag onder vuur door de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Daarna won partijgenoot Burnham een parlementszetel, zodat hij nu een gooi kan doen naar het partijleiderschap. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 139.

0: Mario Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee. Op sociale media circuleren beelden waarop de verdachte vernielingen aanricht en anti-islamitische neuzen roept. Volgens de politie lijken de aanvallen gericht te zijn geweest tegen moslims. Premier Swinney noemt het geweld onaanvaardbaar en zegt dat er geen plaats is voor racisme en intolerantie. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen, en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht.
3: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Wave speelde vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten.
1: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: FM.
13: Winky, winky! Rise and shine!

0: Het is zondag 21 juni en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 1936 met dik 30 graden.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

0: Memories AM.
1: Tony Sherman was de laatste, Tonight uit 1974. De Tremolo's hadden we daarvoor. Once on a Sunday Morning uit 1969. En de eerste was van Barry Gibb. De oudste BG, I'll Kiss Your Memory uit 1970. Ik heb een papiertje voor je. Een UB40.

0: Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.
1: Hello, this is Radio Cybris.
2: Bonjour, ici Radio Cybris.
3: Hallo, hier is Radio Meeresbrise.

0: Seabreeze. AM.
1: Afrik, Simone hadden we 1975. Lekker zomersding. Ramayan. Mickey D daarvoor. Oh oh, what a kiss uit 66. En de eerste was van Apple Shower. Hun enige hit. Railroad Song in 1971. Dit is Michael Yee.

0: Goedendag, Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Breeze AM.
1: Jesse Green was de laatste, Nice and Slow uit 76. De Hollies daarvoor, Blowing in the Wind uit 1969. En Frank en Mirella als eerste, Jeremy uit 1973. Hier is Jan, en Jan houdt niet van jazz.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Het is zondag 21 juni en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 1936 met dik 30 graden.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. In Washington zijn meerdere mensen aangehouden vanwege vermeend vandalisme bij de beroemde Reflecting Pool van het Lincoln Memorial. President Donald Trump stelt dat beschadigingen hebben geleid tot nieuwe reparaties aan de onlangs gerenoveerde vijver. Onder de aangehouden personen zou ook voormalig Olympisch kanovaarder David Carter Hearn zijn. Hij ontkent vandalisme en zegt alleen loslatende verf te hebben aangeraakt. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Buckingham Palace zegt dat de koning zelf op deze stap heeft aangedrongen om de transparantie van het koningshuis te vergroten. Britse vorsten zijn voor bepaalde belastingen vrijgesteld, al betalen ze al tientallen jaren vrijwillig belasting. De belastinggegevens van Charles worden donderdag gepubliceerd als onderdeel van de jaarlijkse financiële verantwoording van het Britse Hof. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werk werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
14: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Cause I Love You, dit was Luf. Het nummer bevat een elektrische viool gespeeld door Lia. Het werd geschreven nadat Chandler de band vroeg om een eigen nummer uit te brengen als hun volgende single.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede morgen toegewenst. We zitten alweer midden in de maand juni. Nou, en wat is het warm. Ja, af en toe is even een donderbui tussendoor. Maar ja, dat hoort erbij in deze tijd. Maar we hebben ook hele mooie muziek. En dat is onder andere ook een nummer van Supertramp. Vorige week aardig inspiratie opgedaan. Het gaat in dit geval om het nummer School. Komt uit 1974.

prachtige compositie van Supertramp. School begint met een eenzame harmonica die zeer ruimtelijk is opgenomen. Een beetje als de mondharmonica uit Once Upon a Time in the West. Langzaam komt de gitaar binnen, direct gevolgd door de zangstem van Roger Hodgson, begeleid door klarinet. Het eerste couplet wordt afgesloten met een femmer fermate, die na een crescendo overgaat naar couplet 2. Inmiddels met de volledige muziekgroep als begeleiding. Na dit tweede couplet belandt de muziek in rustig vaarwater, waarbij percussie eigenlijk het belangrijkste muziekinstrument is. Vanuit piano komt de muziek door toevoeging van steeds meer instrumenten in een stroomversnelling met een solo voor de toetsen. Nou, het kwam in ieder geval van het derde studioalbum van hun Crime of the Century van Supertramp. Prachtig nummer om te horen. Sweet Sensations, dit is Sad Sweet Dreamer.

The Night They Drove Old Dixie Down. Een nummer van de Canadees-Amerikaanse band The Band. En ja, later is het door Joan Bess gecoverd. In 1971 was dat. Bracht de Amerikaanse singer-songwriter Joan Bess de commercieel succesvolste cover van The Night They Drove Old Dixie Down uit op haar album Blessed Are. Zij veranderde een aantal regels in de tekst. In een interview vertelde zij dat zij de tekst nog nooit had gelezen voordat ze het lied zelf opnam en zong wat zij dacht dat er gezongen werd. In latere jaren zong ze het liedje toch op andere optredens met de oorspronkelijke tekst. Dit zijn de Commodores, Three Times a Lady.

0: Three Times a Lady is geschreven door leadzanger Lionel Richie en geproduceerd door James Anity Carmichael. Richie schreef het nummer na een speech van zijn vader aan zijn moeder op hun 37e trouwdag. Zijn vader sprak de woorden: ze is een geweldige vrouw, ze is een geweldige moeder en ze is een geweldige vriend. Ja, dan kom je heel gauw op deze titel uit. Nou, geweldig nummer van Lionel Richie. Mooi nummer om weer eens een keer te horen op de radio. Ik heb hier een nummer van Bugs Fizz. The Land of Making Believe. Stars in your
1: eyes. De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

Love Hurts is een ballad waarin een oorspronkelijk mannelijke zanger zijn pijn in de liefde bezingt. Behalve verdriet spreekt er uit de tekst delusie. Love is just a lie made to make you blue. De tekst omvat twee coupletten en een bridge. Het refrein is een regel lang. Love Hurts in verschillende versies komt er een tussenspel waarna het refrein herhaald wordt. Het tempo is in het origineel relatief matig. In sommige versies uitgesproken langzaam. Er zijn meerdere covers van gemaakt, maar de originele was van de Everly Brothers in 1960. Iets heel anders. Een prachtig nummer van Led Zeppelin. Het nummer heet Stairway to Heaven uit 1972. Dat is 8 minuten genieten.

Ah, prachtig nummer om weer te horen. Stairway to Heaven is een nummer van de Britse rockband Led Zeppelin. Het werd in 1971 uitgebracht op het album Led Zeppelin 4. Het nummer is geschreven door gitarist Jimmy Page en zanger Robert Plant. Het wordt geregeld genoemd als de beste rocknummer uit de 20e eeuw. Het nummer is een vaak aangehaald voorbeeld van het genre progressieve rock en wordt vaak op de radio aangevraagd. Tevens is het een veelgehoord nummer op begrafenissen. Van de bladmuziek van Stairway to Heaven zijn opmerkelijk veel exemplaren verkocht in de tijd. 1,2 miljoen. Nou, even wat anders. Hier van eigen bodem Shock and Blue met het nummer Blossom Lady uit 1971.

What Can I Say is een nummer van de Amerikaanse muzikant Bos Skex. Het is de derde single van zijn zevende studioalbum Silk Degrees uit 1976. Het nummer dat in november dat najaar werd het nummer eerst in de Verenigde Staten opgenomen en als single uitgebracht op 7 januari 1977 volgde Europa. Skex schreef het nummer samen met David Paich, die een jaar later bekend werd als toetsenist van Toto. What Can I Say gaat over een jongen die een meisje probeert te overtuigen hem een kans te geven. Een nummer van Dave, Danses Matinant.

Ja, ik wist een plaatje waar bijna 3,5 miljoen singles van verkocht zijn. Danses Matinent is een single van de Nederlander Dave. Het is afkomstig van zijn album Trop Bau. Danses Matinent is gebaseerd op een versnelde versie van de Moonlight Serenade. Het uurtje Sunday Morning Breakfast Show zit er alweer op. Nou, ik heb mijn best weer gedaan om een heleboel mooie plaatjes ten gehoor te brengen. Ik hoop dat het allemaal wat naar genoegen was. Iedereen bedankt voor de vele reacties. Ik ben er aanstaande zondag weer met de Sunday Morning Breakfast Show. Straks nog veel plezier met alle andere programma's. En ja, natuurlijk als je erop uitgaat, neem je Drama Radio mee. Tot volgende week.

0: Monday Morning. Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Die kan voor een gemiddeld huishouden oplopen met ruim 300 tot 440 euro per jaar. Toch blijven zonnepanelen financieel aantrekkelijk, aldus gaslicht.com. De organisatie adviseert zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct te gebruiken, bijvoorbeeld voor de wasmachine, droger, airco of het opladen van een elektrische auto, en daarmee jaarlijks honderden euro's te besparen. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De melding verscheen in 9 steden, waaronder São Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia, en ging gepaard met een luid alarmsignaal. De Braziliaanse autoriteiten benadrukken dat er geen sprake was van een noodsituatie. Volgens de Nationale Burgerbescherming heeft een onbevoegde van buitenaf toegang gekregen tot het waarschuwingssysteem. De politie onderzoekt de zaak. Het KNMI heeft code oranje voor Limburg vannacht ingetrokken. De waarschuwing gold vanwege zware onweersbuien met kans op hagel, veel regen en stevige windstoten. Voor Limburg en meerdere andere provincies blijft wel code geel van kracht voor plaatselijke onweersbuien. Daarnaast geldt in vrijwel heel Nederland nog een waarschuwing voor hitte. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
11: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radiosiebreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Het was de band van Donald en Martin van Os. En ze noemden de band Amsterdam. Hoe kun je het degelijker noemen? Lucy Lucy, het grootste hitsucces van deze twee heren met hun maatjes uit 1970, was vandaag de opener voor Happy the Peppy.
1: Peter Engelsen.
0: En die zegt goedemorgen op Radio Seabreeze.

Peppy en dat met een bijzondere dame. Want vorige maand overleed helaas Peebo Bryson, de man die heel veel muziek maakte voor Disney. Maar het beroemde nummer A Whole New World zong hij niet alleen. Maar dat deed hij samen met deze dame, Belle Regina. Zij heeft ooit een Grammy Award gewonnen. Maar wij draaiden ze hier in het programma vandaag met So

0: tijd van het jaar gebruik je een heggenschaar als je je tuintje gaat opknappen. Een heggenschaar in het Engels is een hedgehopper. En deze band is daarna vernoemd. Je kunt het maar bedenken. The Hedgehoppers Anonymous and It's Good News Week.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

hoeft er niet veel moeite te doen om Sacrifice van Elton John erin te herkennen. Maar Belinda Muldijk maakte de Nederlandse aanpassing voor Rob de Nijs. Ruim 20 jaar geleden een prachtige hit. Niet zo groot, maar wel heel erg mooi. Iets van een wonder en Rob de Nijs.

0: twee keer zoveel gouden zwemwanden op de planken. Daarvoor al eigenlijk. De Dolly Dots met z'n zesde in de tijd. En S.T.O.P. Stop.
1: Happy the Happy.
0: En we gaan door met de beroemdste baritongitaar van heel Arnhem. En die was van Hank de Knife and the Jets.

splitsing van Longtall, Ernie en de Shakers. Maar ook zij maakten lekkere plaatjes en grote hits in de hitlijsten in de jaren 70. Hang the Knife en de Jets en de Yesterday Star. Na de volgende, de vergeten jaren 60 in Happy the Peppy. Maar eerst laten we het hondje uit.

ondertussen 86 jaar en in zijn woonplaats Londen staat hij nog regelmatig op de planken. Werkelijk waar, deze Eden Kane, Forget Me Not. Dat was een hit in 1962. En vandaag de vergeten hit uit de jaren 60, hier in Happy the Peppy. The

Het is zo langzamertijd zomer, dus het is tijd om de factor 85 in te pakken. En net als in de jaren 70, gewoon eens een keer lekker naar de Costa's te rijden. Lekker relaxen daar in de zon. En vroeger toen je dat deed, toen je nog wel jong was, toen ging je in de jaren 70 de disco in. En daar hoorde je deze plaat, The Chocolates and the Kings of Clubs.

0: Terwijl wij in de studio nog een glaasje rooibos thee serveren, had jij op de radio de klanken van George Michael in je oren en Too Funky.
1: Stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.

0: Uit de tijd waarin de plaatjes heel kort duurden, maar ook heel erg leuk waren. De Beach Boys op herhaling van lang geleden met I Get Around.
1: Jawel.
0: Hier op Radio Seabreeze.

0: met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. De kwestie tussen Israël en Libanon wordt gezien als het grootste struikelblok voor het akkoord. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Met de noodverordening mag de handhaving nu mensen wegsturen. Het is ook verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. Dit melden lokale autoriteiten. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde gisteravond dat Rusland een grote aanval aan het voorbereiden is en zei dat zijn volk goed op zichzelf moest passen. Rusland meldt dat er vannacht 239 Oekraïnse drones zijn uitgeschakeld. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op hun mobiele telefoon. Er werd daarin gewaarschuwd voor een aanval van buitenlandse wezens. Volgens de Braziliaanse autoriteiten ging het om een onbekende persoon of instantie die illegaal toegang had gevonden tot het alarmeringssysteem. De zaak wordt onderzocht en het systeem is uit voorzorg offline gehaald. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
1: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
3: Ook goedemorgen.

0: heerlijke plaat om de zondagmorgen mee te beginnen, luister vrienden. Dit was Mariah Carey met Hero.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Ja, zeker weten. Veel gezelligheid hier op Radio Seabreeze. 1098 kHz in de middengolf en de 1395 gevolgd binnenkort. Maar even nog geduld hebben. Ja, dat gaat allemaal wel gebeuren hoor. Ja, je kan ook luisteren via live.radioseabreeze.nl. En live, dat schrijf je met een V. Ja, heerlijk hè. Het is zondagmorgen. Het is warm. Wat willen we nog meer? Het is loeiheet zelfs in Studio 3. En ik kan u vertellen dat we gewoon lekkere... ja, muziek gaan draaien tijdens, misschien wel tijdens uw breakfast. Dat kan ook, hè. Heel veel mensen die gaan om 10 uur 's morgens pas lekker eten. Dan zetten ze er een croissantje bij en al dat soort dingen meer. Een eitje, ja, lekker. Een beetje, wat zal ik ervan maken? Kaas, ja, croissantje met kaas. Dat is lekker, heerlijk hoor. Oké, hey, wat gaan we doen? Een leuke plaat draaien van de Connells. Kent u ze nog? 74, 75. Dat is ook al lekker lang geleden, hè? Nou...

75, een plaatje van de Connells. En dat is een Amerikaanse band uit de plaats Raleigh in North Carolina. De band die startte in 1984 en is de kern nog steeds samen, hoor. Ze werken nog steeds samen en ze spelen ook nog altijd gezellige muziek. Ja, ze maakten zich gekenmerkt door het gitaarspel wat ze hadden. En dat noemden ze de power pop style. En dat is toch leuk om te weten allemaal. Goed, we gaan even naar het heden, luister vrienden. En wel met een plaatje van Frankie Falcon. Ik moet het wel goed uitspreken natuurlijk. Ja, en hij gaat lekker dansen.

wij zijn bij uitzondering op de zondagmorgen een hele vrolijke plaats, ja, van Frankie Falcon. Hij heeft hem in 2005 ook al eens een keer uitgebracht en ja, heeft er een remix van gemaakt. Ja, dat kan ook allemaal, lieve lessen vrienden. Het is tijd voor de Beatles. Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze AM. Ja, ik heb hier toch een mooi nummer van de Beatles, lieve lessen vrienden. Echt waar, ja.

Ja, en doe ik hem even verkeerd aankondigen. Dat was ook wat. Ja, ik dacht dat Words of Love kwam. Maar het was hij Follow the Sun. Nou, dat doen we ook hoor. We volgen de zon. Ja, nou, win of.

Nou, dat doen we zeker hoor. 1098 kilohertz in de middengolf en live.radiosierbries.nl. En over niet al te lange tijd weer. Ja, het gaat gebeuren hoor. Het gaat echt gebeuren, luister vrienden, geloof het of niet. Maar dan komen we weer gezellig via de 1395 ook voor het noorden van het land. Geweldig. Hier is BZN.

Wegen zijn afgesloten en dat soort dingen meer. Niet van schrikken, want vandaag zondag 21 juni trekt er weer een grote Sint-Jans-processie door Laren heen. Het Noord-Hollandse Laren. En dat is er altijd een heel gebeuren. De voorbereidingen daarvan worden op verschillende dagen verkeersmaatregelen getroffen. En zeker vandaag verkeersmaatregelen. Weggebruikers moeten rekening houden met tijdelijke wegafsluitingen in het Noord-Hollandse Laren. En ook verkeersstoppen. Ja, zeker weten. Je luistert naar Radio CBS Europe's number one.

0: Heerlijk, en het rauwe stemgeluid van Rod Stewart. Have I told you lately that I love you?
1: Goedemorgen!
2: En vandaag met Tom Polderman.

0: een oproep over de Wadden. En dat is een plaatje van Matthijs Rijf samen met Hessel. Hessel, ze komen volgens mij allebei uit Terschelling vandaan. En wat een fantastische platen zitten. En ja, laten we eerlijk zijn, als je goed geluisterd hebt naar de tekst van dit nummer, dan begrijp je precies waar het over gaat.
1: Samen on Seabreeze Radio.
0: Ja, daar gaat het ook over de One Warm Hot Summer op Seabreeze Radio. Lieve luisteren vrienden, Seabreeze Radio. Live.radioseabreeze.nl of 1098 kHz. Wat wil je nog meer? Oh, ik weet het. Laura Pausini. Wat willen we nog meer? Strani Amori.

0: Geweldig mooi, hè? Ja, Laura Pausini was dit met Strami Amori. En nou, ik weet niet wat het betekent, want mijn Italiaans is niet zo goed, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet er helemaal niets van zelfs. Maar het was wel een fantastische mooie plaats voor deze zondagmorgen. Lekker rustig beginnen de dag. En ja, maak er wat van, hè? Zeker met de temperaturen van vandaag de dag.
1: Koffie compleet. Op Radio Seabreeze.
2: Koffie compleet op Radio Seabreeze.
0: Koffie compleet op Radio Seabreeze. En zeker ook op de zondagmorgen. En ik heb hier een hele mooie plaat van Nikos Ignatiadis. Helaas, hij is niet meer. Maar zijn muziek blijft altijd bestaan. I'm still in love with you.

0: Nikos Ignatiadis, ja, fantastisch hè. Heerlijk, I'm still in love with you. Hij heeft heel wat leuke dingen gemaakt, heel wat mooie liedjes geschreven en mooie composities ook. En ja, die draaien we af en toe nog wel eens hier bij Radio Cyber, is Europe's number one radio. Hey, weet u wat we gaan doen? We gaan iets heel moois draaien. Even kijken, wat gaan we draaien eigenlijk? Ja, zo af en toe dan zit je wel eens een andere kant op te kijken. En dan weet je niet meer dat het Peter Cetera wordt samen met Crystal Bernard.
1: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.

Peter Cetera en Crystal Bernards. I wanna take forever tonight. Yeah, dat lijkt me fantastisch. Goed, dat allemaal op Radio Seabreeze. 1098 kHz in de Middengolf. En live.radiosiebreeze.nl. Ja, misschien kunt u me nog wel herinneren, luister vrienden. Willem Bol, die hadden we vroeger. Ja, ik geloof dat hij voor de NCRV werkte. En die had toen die tijd een televisiequiz. Nou ja, op een gegeven moment hoorden we niks meer van Willem Bol. Maar hij heeft ook een fantastische dochter. En die kan hele mooie liedjes zingen. Ga maar eens luisteren naar Geef Me Tijd.

0: Ja, geef het tijd. Een plaatje van...
1: Bij Hello?
0: Ja, ja, hallo zeg. Ik heb hem van YouTube afgehaald, laatste vrienden. En daarna krijg je de reclame van. Dat is even niet de bedoeling. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, Veerle Bol was dit, dochter van Willem Bol. We kennen hem allemaal nog wel vanuit de grijze wijze verleden.
2: Een heel fijn weekend. Rust eens lekker uit. Een heel fijn weekend.
0: Wauw. Ja, zeker. Wauw. Heerlijk. En dan allemaal op Radio Zeebries. De zondag.

Raam, hatje. Ja, dat klinkt altijd zo lekker, hè. De Dutch Winkelers Band waren dit met Johnny Meijer. En die speelde op zijn accordeon. Was dat leuk? Ik dacht het wel. Did I Do, zo heette het liedje wat we gedraaid hebben.

0: heerlijke plaats van de Eurythmics, The Miracle of Love. Ja, daarmee eindigen we het programma Koffie Compleet voor deze zondagmorgen. Ja, kijk maar op de klok van gehoorzaamheid, dan zien we dat het de hoogste tijd is om afscheid te nemen. Ja, zometeen kunt u gaan luisteren naar DJ Seats op zijn Radio Seabreeze fiets. Hij heeft weer een koffer vol met heerlijke platen meegenomen. En dat wordt ook weer gezellig, hè. En daarna, weet je wie we daarna hebben? Nou, wat denk je? Ga maar eens luisteren.
1: Is Music Memories met Milko Roodman.
0: Ja, die Milko die komt erna met Music Memories van 12 tot 2 uur, lieve laatste vrienden. Wat mij betreft, morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Koffie Compleet. En ik kan alleen maar zeggen, heel veel plezier voor vandaag verder. Goed, een hele fijne zondag. En maak je niet te druk, hè, want het is warm. Want het is heel warm. En ja, lekker veel drinken. Dan zeggen ze wel eens, je moet veel water drinken als het heet is. Nou, doe dat nou maar niet, want zorg dat het water goed lekker koel is. Want ja, dat is anders niet zo'n best voor je mondje. Oké. Okay,

0: het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. De opbrengst van De Nacht van de Vluchteling gaat naar noodhulp in Libanon, de Democratische Republiek Congo, Somalië, Afghanistan, Burkina Faso en Oekraïne. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
7: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: DJ Seat Show. De DJ Seat Show. Wow. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: De uuropener van deze zondag. Gluff en Eeny, Meeny, Miny, Mo. Uit 1979. Ik zeg hallo en welkom terug bij Radio Seabreeze. Daar zijn we weer met de DJ Seat Show tot 12 uur. Dankjewel trouwens Tom Polderman voor het uurtje koffie compleet. Heerlijk bakje gehad en heerlijke muziek erbij. Dat is heel belangrijk. Goed, de DJ Seat Show dus met nu muziek van niemand minder dan de Sweets. Ballroom Blitz.
2: DJ Seats.
3: Go.

Geef het maar toe, je was hem al bijna vergeten, deze opname van Dre Hazes van een tijdje geleden. Het heet Leef alsof het je laatste dag is. Nou, dat is een goede instelling volgens mij. Gewoon die dingen uitstellen als het kan. Gewoon nu op dit moment doen. Hey, leuk dat je luistert. Dit is de DJ Sietshow op zondagmorgen bij Radio Seabreeze. En we hebben ze voor je hoor. Al die hits van gisteren en eergisteren, zoals deze van Toto uit 88. Dit is Can't Stop Loving You.

Ik blijf toch gewoon een zwak houden voor dit plaatje, hoor. Ik word er vrolijk van. Ik kan er niks aan doen. 1981, Doris D en de Pins. Zongen Shine Up. Een derde dans bij Radio Seabreeze. En het programma De DJ Seat Show op zondagmorgen dit keer. Jawel. Ah. Mooie muziek aan Jeta, Bjorn, Benny en Anne Friets. ABBA mogen we nooit vergeten bij dit radiostation. Dit is een oudje. Die heet...

Reggae met een rumboon. Het heet Can't Help Falling in Love with You. Ah, even iets over dit radiostation. Radio Seabreeze, you're simply the best. Dit is een oudje van Tina Turner.

0: Er staat veel gedraaid bij de Avro op Hilversum 3. In een van mijn favoriete programma's, Top op Disco, met Frank van der Mas. Deze opname van Peter Brown, geen familie van James, geen familie van Dom, maar gewoon Peter Brown, die zong over Love in Our Hearts. En dan nu, dames en heren, Marco Borsato.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv

Ooit lid van het jongensbandje NSYNC, daarna succesvol op de solotour gegaan. Dat kunnen we met een gerust hart stellen. Mr. Justin Timberlake. Hij zong I Can't Stop the Feeling. En dan de enige echte, Elvis Presley.

Nou, kunnen we er kort over zijn hè, bij dit radiostation. Daar draait het allemaal om de popmuziek. Je hoorde M uit het eind van de jaren 70, begin jaren 80. En ik denk dat we nog tijd hebben voor één klein kort plaatje uit de jaren 60. Dit is Del Shannon. Hij zingt Runaway.

0: DJ Seats. De muziek maakt het verschil.
1: Oh, eindelijk kom ik een keer uit. Ja, zonder dat ik plaatjes hoef af te kappen. Want daar heb ik altijd een ongelofelijke hekel aan. Dus The Runaway was de laatste. Del Shannon hier bij Radio Seabreeze. Ik neem afscheid van je zometeen. Milko's Music Memories met Milko Roodnat. Dat je heel veel plezier met hem en al die collega's die je vandaag nog gaat vermaken. Want je weet het, we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week op de Middengolf en via de digitale kanalen. Voor de ondergetekende betreft, dankjewel voor het laatste prettige zondag verder. Prettige werkweken. Graag tot aanstaande zaterdag even na 11 uur voor een nieuwe aflevering van de DJ Seat Show. En je weet het, hè? Doe geen dingen die ik ook niet zou doen, anders heel veel plezier. Tot volgende week. Hoi!

0: met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn vier broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen, die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie.
13: presentatie Milko Roodnat.

dames en heren. Katrina and the Waves hoorde je en Walking on Sunshine. Je bent natuurlijk het vertrouwde stemgeluid van Wilco Roodnat gewend, maar die is druk met verhuizen, dames en heren. Dus ik val vandaag voor hem in. Het programma Music Memories tot aan 2 uur vanmiddag. Het is een bijzondere dag vandaag, want het is 21 juni. En dat is de eerste dag van de zomer. Vanochtend om 11:05 bereikte de zon zijn meest noordelijke positie. En dan treedt de zonnewende in. Dat is dus vandaag. Daarmee is het ook de langste dag van het jaar. En het is officieel zomer. En we hebben er ook nog extra gratis een hittegolf bij. Nou, wat wil je nog meer? 2 uur lang zomerhits. Want dat gaan we doen. Ik zat te denken, wat ga ik nou doen? Milko heeft altijd hele gevarieerde memories. Music memories die voor je uitzoekt. Ja, kan ik doen, kan ik doen. Toen dacht ik, weet je wat? Eerste dag van de zomer. We gaan gewoon 2 uur lang zomerhits draaien. En dan zijn we die platen die in één keer uit Spanje of waar dan ook komen overwaaien en een wereldhit worden. Daarna hoor je er nooit meer wat van. Die platen gaan we draaien. En als ik het nou over een zomerhit heb. Nou, Walking on Sunshine was het 85, maar 2 jaar eerder had je deze.

gisteren deze lijst samengesteld. Terwijl ik ermee bezig was, dacht ik, ja, ik denk dat jullie luisteraars echt 95% kunnen meezingen. Dit zijn zulke bekende platen. Ontzettend leuk. Ik heb echt heel veel plezier gehad het samenstellen en nog meer in het draaien. En kan je ze niet meezingen, kan je ze altijd nog mee dansen. Laat dansen de Zorba.

Touch This. Dat is een zomerhit uit 1990, dames en heren. En daarvoor trio Helleniek, natuurlijk uit Griekenland, met La Danse de Zorba uit 1965. 61 jaar geleden, dames en heren. Moet je je voorstellen. En wat deed je in 1978? Toen had je posters boven je bed hangen van John Travolta en Olivia Newton-John. En je ging naar de film Grease. En je zong dit nummer mee. You're the one that I want.

John Travolta en Olivia Newton-John. En you're the one that I want. Natuurlijk uit de musical Grease. Het is de zonnewende vandaag, dames en heren. En in Engeland heb je dat prachtige Stonehenge. Die enorme stenen die ze overeind hebben gezet. Wat een heel mystisch ding is eigenlijk. Ik ben er een keer geweest. Dus nou, er gaan heel veel verhalen eronder. Maar dat is wel, zeg maar even, het centerpoint op het moment dat er een zonnewende is. Nou, die zonnewende is er twee keer per jaar. Vandaag. En op 21 december. En dan komen er dus allemaal mensen die, nou, hoe zou ik het zeggen, wat mystiek zijn. Die hun haar alleen maar wassen als het volle maan is. Dat soort gedoe. En die zijn daar dan echt 24 uur de hele nacht door. En in de winter is dat natuurlijk wat minder. Want daar dan is het weer niet zo mooi. Maar nu zijn er dus echt duizenden mensen die daar rondom dat Stonehenge heen aan het paraderen zijn. Nou ja, je kan het leuk vinden, niet? Zometeen gaan we kijken of er nog files zijn in Nederland. Maar eerst, Summer in the City.

1395 zit hem in een paar weken weer aan te komen, dames en heren. We kunnen bijna weer bij het dak. En dan kunnen we een antenne-installatie gaan bouwen. En daar wordt hard aan gewerkt. Bear with us. En dat is grappig. Ik zit dat filenieuws op te zoeken. En toen waren er maar twee files. Ik denk, nou, dat valt mee. 5 minuten later zijn het er 7. Nou, oké. Komt-ie. Langzaam rijdt het verkeer tussen Amsterdam en Apeldoorn. 4 minuten. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. Dan van Maastricht naar Eindhoven, ook langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Oorzaak verkeersdrukte. Dan Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 10 minuten vertraging, oorzaak zijn daar wegwerkzaamheden. En stilstaand verkeer tussen Arnhem en Oberhausen. 12 minuten file tussen knooppunt Ouddijk en Duitsland. Komt door een grenscontrole. Langzaam rijdend verkeer van Nijmegen naar Gorinchem. 5 minuten tussen Wadenooijen en knooppunt Deil. Oorzaak is verkeersdrukte. En er stilstaand verkeer tussen de Duitse grens en Almelo. 22 minuten. Tussen Nederland en Enschede. Oorzaak afremmend verkeer als gevolg van kijkers naar een ongeval. En tot slot langzaam rijdend verkeer tussen Stellendam en Ouddorp. 4 minuten vertraging tussen Stellendam Noord en uit Ouddorp vanwege verkeersdrukte. Airco aan en de raampjes open. Althans, als je airco hebt, raampjes dicht en anders open. Gaan wij naar 1996, ook een typische zomerhit. Artiest waar je nooit meer wat van gehoord hebt, maar hey, hij had een wereldhit. Ik heb het over Peter André. Uit 96, hier is Mysterio.

Als dit geen zomerhit is, dan weet ik het ook niet meer. Mongo Jerry en In the Summertime was de zomerhit van 1970, dames en heren. Milko's Music Memories, vandaag met Wiebe Berkey. Tot aan 2 uur, en je weet het, we draaien tot aan 2 uur. Zomerhits, de beste zomerhits per jaar. Nou, niet per jaar, ik ben teruggegaan tot 1965. En tot in de 2000s, doen we dat. Dit was ook een hele bijzondere zomerhit. Bye.

Het zijn twee Roemeense gasten en die waren een deuntje aan het spelen ergens live. En die improviseerden wat tekst en er werd heel goed op gereageerd. En vervolgens hebben ze dat dus op plaat gezet. 2004, Ozone en Dragostei Din Tei. Maar dat heeft nog iets anders grappigs veroorzaakt in 2004. Dat was een of andere gozer, die heette Gary Brolsma. En dat is een enorme plofkop. En die is in 2004... heeft hij zijn webcam op zijn neus gezet en ging in dit nummer playbacken. En die is de geschiedenis ingegaan als de Numa Numa Guy. Want in minder dan 3 maanden, het filmpje zag er niet uit, is het in meer dan 2 miljoen keer bekeken. En er zijn heel veel parodieën van gemaakt. En om een idee te geven, 10 jaar later, nog niet eens, was het filmpje al bijna 700 miljoen keer bekeken. Zo kan het dus verkeren, dames en heren. Ik ben blij dat ik geen webcam aan heb staan. We gaan nu naar 1974. Ah!

was een van de Spice Girls. Hij was Ginger Spice. En die heeft ook een solo hit gehad. En dat was de zomerhit van 2001. It's Raining Man. Dat is weer een nummer wat ze gecoverd heeft van The Weather Girls. Want die hadden het origineel natuurlijk, dames en heren. Nou, de series. 1098, 1395 AM. Tot dan 2 uur Music Memories. Ook dit is weer een zomerhit waarvan je zegt, ja, nou echt. Je herkent hem meteen. Hij komt uit 1971. Het is een Spanjaard. Hij heet Peret. En hij zingt Borriquito. En dat betekent ezeltje.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tjuska. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht dan zeker 8 mensen het leven gekost. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn 4 broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Iedere zondag tussen 12 en 2 Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
14: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
0: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.

Anders Deen, Anders Nielsen met zijn zomerhit uit, wat was het? 2014. Salsa Tequila in Milko's Music Memories. En zoals je hoorde in het eerste uur, zou je het bij mij moeten doen. Mijn naam is Wiebe Barkey, live vanuit Laren. Het is bewolkt, maar wel heet. En ik zit in de enige ruimte van het huis waar geen airco hangt. En dat is de studio. Het is vandaag 21 juni, dames en heren. Het is de eerste dag van de zomer. En de langste dag van het jaar. Het is namelijk de zonnewende. En daarmee is de meteorologische zomer... Zeg ik dat nou goed? Nou ja, de zomer is begonnen. Ik weet niet welke zomer. Dat maakt niet uit. En dat dacht ik van nou, we gaan gewoon alleen maar zomer iets draaien. Inderdaad, van die platen die ineens uit Spanje of waar dan ook vandaan komen. En een enorme hit zijn in een jaar... In iedere discotheek in heel Europa worden ze gedraaid. En niemand weet waarom het een hit is geworden. Maar het is een hit. En daarna hoor je nooit meer iets van die artiesten over het algemeen. Dat geldt niet voor allemaal trouwens. Maar. Dus we hebben nog een heel uur zomerhits voor de boeg. In Music Memories, dames en heren. En we gaan van 2014 naar de zomer van 1975. Roger Glover en Guests. Met die kikker, weet je nog? It is Love Is All.

Roger Glover was de bassist van Deep Purple, notabene. Maar die heeft in 1974 heeft hij met een keur aan collega-muzikanten als Roger Glover en Guest het album Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast op. Muzikale bewerking van een kinderboek. Het album werd in 1974 uitgebracht. Maar het is gezongen, dus niet door Roger Glover, maar door Ronnie James Dio. En dat is weer een hardrockzanger. Het werd een enorme hit in 1975. Gaan we terug naar 2013, dames en heren. Ook een zomerhit. En tegelijkertijd in Nederland, en zelfs denk ik wel wereldwijd, de grootste hit die er ooit is geweest. En dat is deze van Pharrell.

hadden we in het eerste uur Sex on the Beach. Nou, dat is redelijk expliciet. Maar Rob de Nijs deed in 1977 een stuk omvloerster. Het werd zomer. Wat eigenlijk ja, een bewerking is van het nummer Summer the First Time van Bobby Goldsboro. Dat ging nou precies over hetzelfde. Ja, al dat gedoe op het strand. Al dat zand, het lijkt me helemaal niks. Duitsers zeggen ook altijd, bieten panieren zien nog eenmaal. Nee, lijkt me helemaal niks. Zomerrits, dames en heren, in Milko's Music Memories uit 2002. Hier is Last Ketchup.

Ketchup en Acere. Het is een, uit mijn hoofd zeg, het waren drie Spaanse dames. Het heet ook wel de Ketchup Song. Waarom weet ik eerlijk gezegd niet. Maar de grap is dat ze zingen in een zelfverzonnen taal. Dus het zijn eigenlijk alleen maar kreten. Het zijn geen woorden. Taal bestaat helemaal niet. En dat is wel eens vaker gebeurd trouwens ook. Een Italiaan die heeft een keer een nummer gemaakt. Ook in de 70 jaren. En die deed net alsof hij in het Amerikaans zong. Maar hij zong alleen maar kreten. Maar het klonk heel erg Amerikaans. Ook een hele grote hit geworden. Helaas geen zomerhit. Anders hadden we hem gedraaid. We gaan nu naar de oudste zomerhit die we konden vinden, dames en heren. En die komt uit 1958. MUZIEK

die waren heel kort, die singles destijds, dames en heren. DJ's van toen die draaiden er makkelijk 20 in een uur. Nou, dat redden wij niet meer. Het was Eddie Cochran en Summertime Blues uit 1958. Zometeen gaan we kijken naar het weerbericht, dames en heren. Voor morgen. Nou, gokje, het wordt warm. Maar eerst nog Julio Iglesias. Uit 1979 is dit Quiereme Mucho.

0: Iglesias en Quere Me Mucho, 1979. Hoe zit het weerbericht eruit, dames en heren, voor vanavond en morgen? Vanavond is het op de meeste plaatsen zonnig, met regionaal wat sluierwolken. En in het oosten aan het begin van de avond ook nog stapelwolken. Het is de langste dag van het jaar en dat betekent dat de zon pas na iets na 10 uur ondergaat. Het is dan 17 graden aan de noordkust, tot zo'n 26 graden in Tilburg, Eindhoven en Maastricht. In de nacht blijft het droog met enkele wolken en brede opklaringen. De minima komen uit tussen ongeveer 13 graden in Drenthe en 18 graden in Zuid-Nederland. Morgen dan veel zon, maar flinke temperatuursverschillen. Morgenochtend is het droog en in grote delen van het land vrij zonnig. In het noorden komt er regionaal wat meer bewolking voor. Op veel plaatsen waait een zwakke tot matige noordoostenwind. In het noordelijk kustgebied is de wind vrij krachtig. Om 9 uur 's ochtends is het van noord naar zuid 18 tot 23 graden. Maar morgenmiddag is het zonnig met wat velden, sluierbewolking, waar de zon doorheen schijnt. De wind waait uit het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de noordkust en op de Waddeneilanden is de wind vrij krachtig en er wordt het maximaal 20 graden. In Zwolle wordt het ongeveer 26 graden en in Utrecht 28 graden. De hoogste maxima zijn weer voor Zuid-Nederland. Met in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en Limburg maximaal van 29 tot lokaal 32 graden. Morgenavond is het zonnig met wat sluierwolken. In de nacht naar dinsdag blijft het droog met opklaringen. Met minimaal tussen 12 graden in het noordoosten en 17 graden in het zuiden kun je deze nacht gebruiken om je huis wat af te laten koelen.
1: Wow,

Fat Rock zorgde voor de zomerhit uit 2008. All Summer Long. Milko's Music Memories. Milko is aan het verhuizen, dames en heren. Dus de honneurs worden waargenomen op deze langste dag van het jaar. De zonnewende. U zegt zomerhits, u krijgt zomerhits.

Lambada 1989 Seabreeze. We hebben nog een goed kwartier zomerhits te gaan, dames en heren. En ik heb er nu eentje uit 1996. De zomerhit uit 1996. Zodra de eerste noten van dat nummer, waar je ook bent, zodra de eerste noten van dat nummer klinken, springen alle dames op en gaan het domme dansje doen. Inderdaad. Los del Rio. En de Macarena.

0: difunto.
1: Juanes, 2006 en La Camisa Negra. Nou, ik heb geen zin in dansen met deze temperatuur. Maar ik wil er wel naar luisteren, dat vind ik oké. 92, 92, 92, pardon, is hier Snap.

uit 92. En Rhythm is a Dancer, dames en heren. In Milko's Music Memories. Dat zometeen inderdaad tot een memorie wordt verheven. Want we zitten in de laatste minuten van het programma, dames en heren. Zometeen Anton Nachtzaam met zijn popfront tot aan 4 uur. Daarna Marcel Joustra van 4 tot 5. En natuurlijk Anne Zijlstra van 5 tot 6. Ik dank je voor het luisteren. Ik laat je alleen met de laatste zomerhit uit 2009. En dat zijn de Black Eyed Peas. And I got a feeling. Hoi!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouzka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Morsecode, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
12: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
14: en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Zo, een hele goede middag. Het is net twee uur geweest op Seabreeze AM. En als cold as ice, dan moet je wel de diepvrieskist voor open doen, volgens mij, op de koelkast. Dan is het een beetje fris, maar voor de rest is het eigenlijk goed toeven. Aircootje aan. Het is 21 juni 2026. Dus om 12:02 kon je luisteren naar Wiebe Roodnat. Of was het nou Milko Baki? Of een combinatie daarvan? Eén ding weet ik zeker. Denk ik bijna toch wel. Hij gaat met een lekkere koude klets in de tuin zitten, denk ik. Ja, hij geeft me zo gelijk. Goedemiddag. Dankjewel, Wiebe. Hij was het tussen 12:02. Dus ter vervanging van Milko met de Music Memories. Tot 4:00. Langzaam bij je met Pofrond, met daarin straks inderdaad de speciale aanbieding. The Heroes in Heaven. Vandaag hebben we daar de gitarist van Sixpence None the Richer. Van Blue Circle en The Counting Cross. In die drie bands was hij de gitarist. Wie het is, dat hoor je later in dit programma. En we hebben een nieuw album in ons handen gekregen. Take My Time heet het album van Dusty Rivers. En als je het mij vraagt, ja, luister en hoor er zelf. De eerste single is het titelnummer van dat album. En het lijkt een beetje, het schuurt een beetje tegen Teddy Swims aan. En je weet het, daar ben ik enigszins fan van. Niet zo'n beetje ook. Take My Time. Dit is op Radio Seabreeze. Nieuwe muziek van Dusty Rivers. Ik zeg een hele goedemiddag.

0: Forgotten 70s. Een vergeten pareltje uit de 70s. Vandaag uit 1973.
1: Ja, een tijd geleden.
2: Goedemiddag.
3: Yesterplay.

1973. You won't find another fool like me. Het is rustig op Vlaamsvegen. 25 meldingen, 15 kilometer file. Onder andere op de A44. De hoofdrijbaan tussen knooppunt Burgerveen en afrit Noordkwakkerhout staat er een, is het afgesloten. 0 kilometer file, maar er zijn wegwerkzaamheden al daar in elk geval. Het rijdt ook langzaam op de N11. Op de hoofdrijbaan tussen afrit Hazerswoude en Zoeterwoude Rijndijk. 2 kilometer file. En voor de rest, verkeersplaza.nl, mocht je daar meer over willen weten. Straks hebben we nog het weer voor je. Het is 16 over 2 op Radio Cyprus. Tijd voor wat verstaanbaars. Dit is muziek van Taylor with the Scene. En iedereen is van de wereld.

Samba de Janeiro. Hij zei, doe het maar mooi even zelf. Maar goed, even kijken wat hij... Ja. We zijn er al ongeveer. Stop er zomaar ineens mee. Zal door de warmte komen, denk ik. Tijd voor muziek dan maar. Dit is Cyril and There She Goes. Na, na, na. 2025. Goedemiddag. Series AM.

Even snel gekeken wat er nou aan de hand was, maar er staan vele duizenden nummers in mijn database. En laten we nou net dat nummer pakken wat ze dus wat is een slechte MP3, zullen we maar zeggen. Verwijderd. All right.

2002, Deschanté, dat was Kate Ryan. Belgische zangeres kwam net niet op nummer 1 terecht in dat jaar. Van 19 weken in de top 40 en piekte, ja inderdaad, op de nummer 2. Zo direct de nieuwe speciale aanbieding. Je kon hem gisteren al beluisteren in het pot van tussen 2 en 4. En ook nog een keer extra in Van Dijk breekt door met Anton in plaats van met Leo. En je hoort hem zo direct ook nog een keer langskomen na ABBA en de Summer Night City.

Wat een heerlijke, lekkere, vrolijkmakende plaat, zeg. Bruno Mars en On My Soul. Zo net even mijn pijnstilletje ingenomen. Wat. Gaat nog niet helemaal optimaal, maar goed. Komt allemaal helemaal goed. Het is 2:57. We gaan eens even kijken wat het weer ons gaat brengen. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en blijft het op veruit de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 24 tot 31 graden. Ook morgen is het droog en zonnig. Er zijn flinke temperatuurverschillen met 21 graden op de Waddeneilanden tot ruim 30 in het zuiden. De dagen daarna wordt het nog heter in het zuiden en oosten en later in de week maximaal 35 graden of meer. Vanmiddag is er in grote delen van het land veel zonneschijn. Tijdens de eerste helft van de middag wordt het op veel plaatsen UV-index 7 graden. Dat betekent dat je huid zonder bescherming al na 10 minuten kan verbranden. In het noorden komt er regionaal wat meer bewolking voor. In de loop van de middag kan er plaatselijk een stapelwolk uitgroeien tot een bui. De kans dat het gebeurt is het grootst in het oosten van het land. Op veruit de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. De Waddeneilanden en langs de noordkust kan de wind vrij krachtig zijn. Door deze wind wordt het in deze gebieden niet veel warmer dan een graad of 20. Lekker verkoelend dus. In het midden van het land stijgt het kwik naar 25 tot 28 graden. En in Brabant en Limburg hebben we pech of geluk. Dus net hoe je het maar wil omschrijven. 28 tot 33 graden. Op dit moment is het in de Meteohut bij Studio 626 31 graden. In de nacht naar morgen blijft het droog met enkele wolken en brede opklaringen. Minima komen uit tot 13 graden in Drenthe en 18 graden in het zuiden van het land. Morgen veel zon en flinke temperatuurverschillen. Van noord naar zuid 18 tot 23 graden. En in het zuiden 26 tot lokaal 29 à 32, 33 graden. 9:30, Radio Seabreeze met Lindisfarne uit 78, Run for Home.

Frank De Angelis. Tegenwoordig heeft hij dat Frank eraf geknipt. Het is dus gewoon De Angelis. Dat was uit 2021 Call Your Mother van het eerste soloalbum van Frank De Angelis. Het is 14 voor 3. Zometeen nog een plaat op verzoek van Theo Huytema en Janneke. Maar eerst terug naar 1975 met Limousine en 7.

If you could read my mind. Dan zou je kunnen lezen dat ik verschrikkelijk moe ben. Maar goed. We houden nog wel een uurtje vol tot een uur of vier. En daarna gaan we weer lekker gestrekt als het ware. Wie niet gestrekt gaat, maar lekker aan het fietsen is. Dat zijn Theo en Janneke uit Leeuwarden. Theo Huytema. Hij vroeg. Anton, kun je voor mij een lekkere plaat draaien van Gerard Cox? Een beetje toepasselijk wellicht, of ook niet. Maar wel eentje die je niet zo vaak meer hoort. Nou, we zijn uitgekomen op deze van Gerard Cox. Een tijdje geleden, 1948, voor Theo en Janneke. Gerard Cox.

0: Als ik daaraan terugdenk. Ja, haartjes nat.
1: Toen was geluk.
0: Tijdens de wintermaanden kregen we kruid mee aan. Zo'n ijzeren. Of wellicht zo'n rubber in kussenvorm. Gedraaid op verzoek van Theo en Janneke Huytema uit Leeuwarden. Ze zijn lekker aan het fietsen en zijn aan het luisteren onderweg naar gewoon hun dagelijkse rondje, zullen we maar zeggen. We gaan op naar het nieuws van 3 uur. Dat doen we met Wet Wet Wet. Love is all around. En Wet Wet Wet, denk ik, van het zweten toch of niet? Tot zometeen.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouchka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sibris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Een van de allermooiste zomerplaten aller tijden. You know I love you, tu sais, je t'aime. Dat was uit 1978 alweer. Gek! Hij loopt een klein beetje blauw aan, net als ik eigenlijk. Het is 8:30 over de klok van 3. Goedemiddag, tot 4 uur is dit nog Pofhond Live van Studio 626 in Putten, Zuidwest-Brabant. Met spiksplinternieuwe muziek van Chaka Khan en Snoop Dogg.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Yeah. Het zomergeluid komt uit je radio.
1: Yeah.

0: feel the touch of
1: Summer the First Time. Dat was muziek van Bobby Goldsboro. Ik heb het er gisteren ook al over gehad. Nu wil ik er nogmaals de aandacht op vestigen. Zometeen trouwens eerste plaat op verzoek van Anja van Oorschot uit Breda. Maar eerst even aandacht voor het volgende. De overheid is voornemens om alle natuurgebieden op de Waddeneilanden het hele jaar door af te sluiten voor iedereen. Dus bewoners, toeristen en dat tegen alle afspraken in. Het staat allemaal mooi verwoord op wijzijndewadden.nl. Daar kun je ook een petitie ondertekenen om de overheid te dwingen zich aan de gemaakte afspraken te houden. Dus ter bescherming van de leefbaarheid en het toerisme in het gehele Waddengebied. Wijzijndewadden.nl, aan elkaar geschreven dus. En daar kun je dus die petitie ondertekenen. Dat hebben er al ruim 12.000 gedaan. Moet toch richting de 40.000, want dan wordt het aangenomen in de Tweede Kamer. En kan men het in behandeling gaan nemen? Het kan toch niet zo zijn dat de overheid afspraken maakt en die vervolgens gewoon naast zich neerlegt? Ja. Het is wat het is, zeggen ze wel eens. Onderteken dus, wij zijn de Wadden.nl. Dit draaien we op speciaal verzoek van Anja van Oorschot uit Breda. En ze gaat lekker mee jumpen met Van Halen.

Matthijs Rijf schreef de tekst, Hessel van der Kooi de muziek. En het werd gezongen door Matthijs Rijf. Waddencultuur, www.wijzijndewadden.nl. Ga erheen en onderteken die petitie tot levensbehoud, leefbaarheid en de toerisme. Dat het ook kan blijven bestaan. En ook tegelijkertijd om de natuur te beschermen op de Waddeneilanden. Wij zijn de Wadden aan elkaar geschreven.nl en ondertekenen maar die petitie. Dit is Joe Cox.

Je kent het nummer van Jeroen van der Boom en dit was de origineel uit Spanje van David Bisbal uit 1984. 2007 moet ik er zeggen. Ik ben helemaal van de hitte. Van de ratten besnuffeld, nee, van de hitte. David Bisbal, dus 2007 was het origineel en je kent het ook in de Nederlandse uitvoering van Jeroen van der Boom. En dan heet het Jij bent zo. Zometeen de Heroes in Heaven, maar nu eerst Playa Hitty.

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: Justin Carey, de bassist van de Amerikaanse rockband Sixpence None the Richer, is overleden. Dat heeft Lee Nash, de zangeres van de band, bekendgemaakt. Justin Carey overleed op 18 juni op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van een beroerte. Carey trad in 1997 toe tot de band die kort daarop een wereldhit scoorde met het nummer Kiss Me. Kiss Me bereikte de tweede plaats in de Billboard Hot 100. En als lid van de band werd hij 2 genomineerd voor een Grammy Award. In 1999 voor beste rock of gospel album en in 2000 voor beste optreden door een duo of groep met zang. Naast zijn werk bij Sixpence None the Richer speelde Carey ook bij bands als The Counting Crows en Blue Country. Justin Carey kreeg 11 juni jongsleden een ernstige beroerte en kreeg zorg in het Albany Medical Center in New York. Hij onderging 2 operaties en bleef op de intensive care, waar bij hem een beademingsapparaat werd aangelegd. Justin Carey was getrouwd met Linda en het stel had geen kinderen. Hij overleed 18 juni, 3 voor zijn 51ste verjaardag. Justin Carey bleef lid van Sixpence None the Richer tot zijn overlijden.
0: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

Sixpence None the Richer, Kiss Me. In het kader van de Heroes in Heaven gedraaid hier op Sirius AM. Het is 4:09. Tot 4:00 nog Popfront met Anton Nachtzaan. Daarna Marcel Joustra, Anne Zijlstra en Ger de Rooij. We gaan even naar het strand. In 1974 deden ze dat ook al. First Class, dit is Beach Baby voor Jacques de Greeuw uit Prinsenbeek.

ook zo spelen als gisteren tegen Zweden. Op die 20 minuten aan. Daar maak ik me eigenlijk daar helemaal geen zorgen over, jongens. Gerard Joling, rood, wit, blauw. Het is kwart voor vier. Nog een kwartiertje langzaam op je radio met lekkere zomerse muziek. Armin van Buuren en Josh kan een beetje eraan te komen. We hebben Toto nog, de Raspberries.

Toto en Pamela, 9 weken tot 40, nummer 9. Het liedje gaat over een oude liefde van Joseph Williams, de leadzanger van Toto, tijdens dit album ook. The Seventh One en nog steeds de zanger van de band Toto. Heerlijk, het is 8 uur voor de klok van 4 uur. Hij staat al aan de poorten te rammelen om zometeen zijn programma te starten. Marcel Joustra. Maar eerst even terug in 1972. Prachtig. Dit is muziek van The Raspberries. Don't Wanna Say Goodbye.

blijft een schitterende plaats van de Raspberries, geschreven door Eric Carmen en Wally Bryson voor het debuutalbum van de Raspberries, wat uitkwam in 1972. Het bereikte de nummer 86 in de Billboard Hot 100 in de USA. En de Raspberries bestonden naast Eric Carmen en Wally Bryson uit Dave Smalley en Jim Bonfanti. Opgericht in 1970 ging de band in 1975 alweer uit elkaar. Ze kwamen eigenlijk een beetje een soort Henkje Davids gebeuren, want ze kwamen weer bij elkaar in 1999 voor de tour van het jaar. En tenslotte waren ze ook weer actief tussen 2004 en 2009. De Raspberries dus. Zo, het is even voor vier. Dat betekent dat we er snel uit gaan. Zometeen na vieren Marcel Joustra, gevolgd door Anne Zijlstra en Gerda Roy. Ik mag je nog een hele fijne zondag wensen. We gaan er straks weer om 7 uur met de Classics of Rock. Of anders volgend weekend weer tussen 2 en 4 voor het Popfront. En tussen 6 en 7 op zaterdag met Van Dijk breekt door. Goed dan ook, een genoeglijke voortzetting. En we gaan eruit met de Buckstops en de Letter uit 1967. Ik zeg tot later. Binnen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dit is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Bloomberg analyseerde scheepsbewegingen en zag tenminste 3 olietankers langs een route via de kust van Oman varen. Ook volgens de VS is de straat van Hormuz gewoon open. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Het weer, het is zonnig en droog, de temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Vannacht blijft het kwiksteken op 15 tot 20 graden. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dit is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Bloomberg analyseerde scheepsbewegingen en zag tenminste 3 olietankers langs een route via de kust van Oman varen. Ook volgens de VS is de straat van Hormuz gewoon open. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Het weer, het is zonnig en droog, de temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Vannacht blijft het kwiksteken op 15 tot 20 graden. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
11: Sammy loopt niet zo geboren.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Het weer, het is zonnig en droog, de temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Gelina in je tank, dat rijdt stukken beter.
2: En voor alle toppers, wip je even binnen in de Shell Shop. Langspeelplaten bij de Fleet. Keus genoeg, een heel goed.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijgenga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi.
0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijgenga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Maar dat is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
6: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
12: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van Vrije Radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Iedere zondag in de late namiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen de wateren. U luistert naar Windkracht 5 met Anne Zijlstra.

Wapenfeitje van The Cure, natuurlijk 1985. En je hoorde Close to Me, kom dichterbij, vrienden. Het is 5 uur geweest. En natuurlijk weer tijd voor Windkracht 5. Goedemiddag. Ja, wat een lekkere plaat van The Cure om mee te beginnen. Gisteravond waren zij de slotact op de tweede dag Pinkpop. Ja, geweldig natuurlijk de band onder leiding van Robert Smith. En die heeft niks aan kracht ingeboet. Zeker zijn stem niet. Ik weet niet of je het concert gezien hebt gisteravond. Ja, het was eigenlijk volgens mij gelijktijdig met het voetballen. Maar het concert, ja, ik heb het wel gezien. Dat voetballen, volgens mij stonden ze toen al met 3-0 voor het Nederlands elftal. Dus het was allemaal chapeau. Lekker dat je er bent natuurlijk, vrienden. The Cure, zover, so good. We hebben natuurlijk nog meer plaatjes staan. Ik ben er tot aan 6 uur vanmiddag. En ik bedank ook Marcel Joustra weer voor het uurtje hiervoor natuurlijk. Ja, het is gewoon op de... Ja, het is as usual. Ja, het is gewoon lekker zomerradio. Het is 21 juni, het is het begin van de zomer. En ook het begin van een heerlijk uurtje met Anne Zijlstra, Windkracht 5. Tot aan 6 uur, wat ik al zei. 5:30, geen popagenda. Het is komkommertijd in de theaters. Dus mensen die hebben namelijk zoiets van, we gaan vakantie vieren. En dat is maar goed ook. We gaan naar 1966 nu. En hier...

Succesvol in de jaren 60. Dit was 66 om precies te zijn. Natuurlijk de band rondom Ray en Gray Davies. Ja, en als het een beetje in de summertime is en een lazy on a Sunday afternoon, vrienden, dan is het natuurlijk echt het uurtje Windkracht 5 met Anne Zijlstra. We zitten precies in zo'n tijdspanne, die afternoon. Het is gewoon onze wereld. Althans, volgens Blue Mink. En hier zijn ze met Our World.

0: Hij klimt, hij vliegt, hij is in space. En je hoorde Rocketman natuurlijk van Elton John. Maar nee, niets is minder waar. Dit werd uitgevoerd door Taron Egerton. Het jaar 2019 kwam er een film uit over het leven van Elton John. En die heette ook heel toepasselijk Rocketman.
1: Heb jij je favoriete plaat nog niet gehoord? Blijf luisteren. Hij is nooit ver weg.
0: En voor de favoriete plaat van vanmiddag hebben we het natuurlijk over een verzoekje. En dat kwam speciaal weer uit Burgum. Zoals iedere week, Gert Nitters informeerde mij alweer over zijn keuze voor deze middag. En dat is geworden natuurlijk 1970 Golden Earring. Hier is speciaal voor jou Radar Love.

2016 alweer dit nummer van Santana. Natuurlijk alles rondom de gitarist Carlos Santana qua band. En je hoorde Leave Me Alone. En voor het volgende werkje, ja, recent 2025. Maar we gaan terug naar de band El Quinn uit Delft. Want daar kwamen ze uit voort. Ferdinand Bakker samen met Michel van Dijk. Ooit de gast in Koffie Compleet. Nu weer een nieuw album. En dat heet natuurlijk We Came a Long Way. En dit is live.

0: Dit pareltje kwam uit 2019 door de Simple Minds, live op de plaat gezet in The City of Angels. Het origineel kwam natuurlijk van uit 1981 en dat werd nog opgevolgd door Promised You a Miracle.
1: Windkracht 5 met Anne Zijlstra.
0: Ja, nog steeds vrienden. Laten we even naar 2014 gaan. De Heer heet Titio, een plaatje heet Come Along.

0: Ja, come along with me. Ik zou ook zeggen, blijf gewoon lekker bij mij. Want dan heb je gewoon de beste muziek. Lekkerste hits en dat allemaal op de laatste, ja, de laatste fase van deze zondagmiddag.
1: Anne Zijlstra.
0: Ja, lekker die muziek natuurlijk. Zoals iedere week krijg je dat allemaal 24 uur per dag. Na TTO met Come Along gaan we even naar Jimi Hendrix, Mr. Flat Guitar, Wild Thing. Wow!

Zit je nog recht daar aan de andere kant van je radio, smartphone, of volgens mij zit je in de tuin wel een beetje mee te wiebelen met deze Jeff Healey. Het was het millennium, het jaar 2000, en het was Holding On, vrienden. Heerlijke muziek hier op jouw Radio Seabreeze. Nog steeds windkracht 5 met Anne Zijlstra tot 6 uur. En we lopen een beetje op de laatste benen in dit programma. Ah, heerlijk. En vooral ook als ik deze tracks hoor, komt uit Nederland, de band uit Zoetermeer. Ik heb het over de Urban Heroes. En dit werkje kwam uit 1979. Het was vernieuwend, het was leuk.

ja, volgens mij was dat het einde van de Supernova. Je hoorde natuurlijk Frankie Goes to Hollywood met het prachtige Welcome to the Pleasure Dome, vrienden. Ja, dat betekent tevens het einde. Ja, want Woody kwam alweer binnen natuurlijk. Ja, het is onvoorstelbaar met die vogel. Niet getreurd natuurlijk, want straks nog veel meer lekkers. Want we kijken even naar het nieuws van 6 uur. En dan zit hij weer klaar. En heb ik het over natuurlijk Gerd de Rooij met zijn Sunday Grooves. En van 7 tot 9 hebben we natuurlijk ook de Classics of Rock. Met Anton Nachtzaam nog. En om 9 uur tot 11 uur de show met Colin Peters. En de afsluiter is van 11 tot 12 Dream Sessions met Bart de Zwart. Blijf lekker luisteren. Morgen vroeg ben ik er weer om 8 uur met een fonkelnieuwe... Ja, eruit. Blijf luisteren naar Seabreeze, vrienden. Nog een lekkere, zwoele zomeravond. En de laatste plaat is van Graham Gouldman.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee jump bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijgenga werden 2e en 3e, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
7: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
8: Waar foto's vervagen, brengen geuren herinneringen terug. Bij Perfumes of the Past vind je parfums uit het verleden die je nergens anders kan vinden. Voor zowel dames als heren.
9: Bel ons 020 679 0052.
8: Kom langs aan de gedempte Oude Gracht 75 in Haarlem of kijk op perfumesofthepast.nl.
10: De 1395 HM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, y borriquito como tú. Más que tú y más que tú y más que tú, que tú y que tú y pobrequito como tú, que no sabes ni la voz, pobrequito como tú. Y yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú y que tú y que tú y que tú, que tú, que tú y pobrequito como tú.
1: En die man weet echt niet van ophouden. Kit maske toe. Kit maske toe.
0: Maske toe.
1: Ja.
0: Die maske toe, die borrekito komo toe.
1: Dat gaat maar door, hè. Borrekito. Goedenavond. Een nieuwe aflevering van Sunday Grooves. Die we dit keer begonnen met Harold Melvin en de Blue Notes. Eveneens een fijne plaat uit de jaren 70. Zo aan het begin van een nieuwe show. Tot aan 7 uur weer op Radio Seabreeze. En dankjewel aan mezelf daar voor het voorgaande uurtje tussen 5 en 6. Dat was weer een aangenaam windje op de radio. En tot 7 uur ook weer wat fijne platen. En eet smakelijk.
2: Iedere zondagavond Sunday Grooves met Ger de Rooij. Seabreeze.

Heerlijke zomerse klanken van Bluff en Gijke Arnaert. Uit België kwam zij, die zangeres. En zij deelde het succes met Bluff samen. Zoutelanden, ja, heerlijk toeven daar aan het strand. Oh, jongen, jongen, elke zomer maar weer. Krijg je daar nou nooit genoeg van, zeggen ze wel eens tegen me. Nee. Echt niet. Radio Seabreeze op zondagavond. En we draaien lekkere, fijne zomerse plaatjes. Terwijl hier de ventilator op volle toeren staat te draaien. Om het een beetje aangenaam te maken in de studio.

0: ABC, Martin Fry. Hij was de zanger van de band. Hij zei, be young, be foolish, be lucky in love. En The Look of Love was ook, die je hoorde, ja inderdaad, van 45 toeren. En ja, pak ik even de naald eraan voor, want het begint een beetje te verslijten. Ik heb een nieuwe besteld, die is er nog niet. Dus ik doe hem een beetje zwaren. The Beatles en The Stones, de kalender. Daar is hij weer, ja. Tweestrijd, zo heet de titel van vandaag. Op 25 juni 1965 treedt zangeres Imca Marina op in Café Hoppe bij het Spui in Amsterdam. Dat was een verzamelplek van progressieve studenten, want de universiteit zat er vrijwel naast. Maar er kwamen ook veel vaste stamgasten om te kaarten in het café en om over zaken te praten, vertelt de zangeres met meer dan 65 dienstjaren. Na mijn optreden wilde de kastelein in het café een plaatje opzetten. Het draaide uit op een flinke discussie of er muziek van de Rolling Stones of van de Beatles op de draaitafel moest. En de hippe studenten eisten de Rolling Stones. De behoudende heren wilden de Beatles horen. Nou, eigenlijk was het tekenend voor de verdeeldheid in het land in die tijd. De progressieven hielden van de Stones en de gematigden waren Beatle-fans. Hoe is het toen met die kroegruzie afgelopen? Nou, om de vrede te bewaren zong Imca Marina zelf nog maar een paar liedjes. Dus dat liep allemaal goed af. De Beatles en de Stones. Iedere zondagavond hier in Sunday Grooves. De techniek staat voor niets hier.
1: De Beatles en de Stones.

je dat nou ook wel eens? De plaat heb ik er misschien al wel 1000 keer gehoord inmiddels. En steeds ontdek je toch weer wat nieuws. Painted Black van de Rolling Stones. Hij stond nummer 1 in mijn geboortetop 40. 1966. Dat is lang geleden, hè? 60 jaar terug. En de Beatles draaiden we dit keer met Magical Mystery Tour. Ik wou eigenlijk Hello Goodbye draaien, maar ja. Ik heb me vergist. Ik kwam wel van hetzelfde album Magical Mystery Tour. Nou ja, dat doen we volgende keer Hello Goodbye. Hè? Dan hebben we een mooie stok achter de deur om die ook nog eens te draaien. Sunday Grooves op zondagavond tot 7 uur nog wat fijne plaatsen.

met straks onder andere een dubbele dosis van Mr. Eric Clapton. En eerst deze nog fijne plaat nog eens draaien. Die wil ik al een hele poos draaien. Maar het is echt zo'n avondliedje. Hoor die krekels, jongens. Een mooi, lekker. Oh, echt zo'n zomeravondplaat van Peter Brown. Hij had ooit een hit met Love in Our Hearts Tonight. Maar deze kwam niet verder dan de discotheek. Destijds in de jaren 80. They only come out at night.

One Horse Race. Young Gun, Silver Fox. Volgend jaar januari komen ze weer naar Nederland voor een aantal concerten. Ja. Misschien gaan we wel een keer kijken. Heel goed bandje. Ja. Maar dat had ik al vaker verteld, geloof ik. Even naar Spanje nu met

0: Torremolinos.
1: Al die Brabo's jongen in Torremolinos. Gezellig hoor. Better Steiger Pipe. En tijd voor de dubbele dosis. Vanavond is die van Eric Clapton.
2: Sunday Grooves. Dubbele dosis. Dubbele dosis.

After Midnight, Eric Clapton uit 1970. Hij jatte het van J.J. Cale, die schreef het liedje. En die deed zelf ook een plaatopname van deze plaat. Ja, ik kon weer lekker even bestrot hebben. Maar volgens mij is die van Eric Clapton de grote hit geworden destijds. Ik was nog heel klein, dus ik weet het niet precies eigenlijk. En de eerste die we draaiden was Lay Down Sally uit 1977. Ja. De dubbele dosis op zondagavond, zo rond 7 uur. Wil jij er ook een horen? Een mailtje sturen naar ger@radioseabreeze.nl. Maakt niet uit wat. Twee favoriete platen van jouw favoriete band of zangert of zangeres. En dan gaan we dat voor je regelen. Oké. Nou, straks na 7 is er Anton Bachzaam met de Classics op... De Classics of Rock, ja. En ook nog Colin Peters vanavond om 9 uur. En Bart de Zwart, die sluit de zondagavond af hier op Radio Seabreeze. Met romantische plaatjes op zondagavond. Ik bedank je voor het luisteren. Graag voor de volgende keer. Ik heb nog één zomersplaatje. Dat is deze van Los del Rio. Eruit met een dansje. Hier is de Macarena.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee jump bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sea Breeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En met Whitesnake en Fool for Your Loving in 1980 dat we deze zondagavond, deze warme, zwoele zondagavond op Cyprus AM eraf met de Classics of Rock. Dankjewel, Ger de Rooij, voor jouw bijdrage tussen 6 en 7, de Sunday Groove. Tot 9 uur, de Classics of Rock op Cyprus met nu van het nieuwste album van U2, Song for Hell.

1977, 2468 Motorway. Dat was muziek van de Tom Robinson Band. Piekt op nummer 28 in de hitparade destijds. Dan nu terug naar 2023 van het Amerikaanse country duo Dan Smyers en Shay Mooney. Oftewel Dan en Shay. Duo heeft onder andere samengewerkt met Justin Bieber, The Rascal Flatts en Kelly Clarkson. Niet echt classic rock dus, maar hun nieuwste album die scheurt er toch wel een beetje tegenaan. Zo ook dit nummer uit 2023. We Should Get Married, Dan en Shay.

0: Fischer heeft toch de woede van haar Nederlandse fans, die al een kaartje en een hotel geboekt hadden in Amsterdam, op de hals gehaald door het concert van de Johan Cruijff Arena te verplaatsen naar het Gelredome. Hoe dit allemaal in zijn werk gaat en het hoe en waarom, dat blijft nog even in raadsels. Maar het gaat ongetwijfeld een van de redenen zijn dat de kaartverkoop een beetje tegenviel in elk geval. Dit was Helene Fischer met Heute Nacht, haar meest recente plaat. Hier bij de Classics of Rock. Met nu de Classics of Rock, Rock Request van Geert de Meer. We gaan terug naar het debuutalbum Love uit 1966. En dit is de debuutsingle van die band Love. My Little Red Book voor Geert de Meer.
1: Classics of Rock.

Peters telkens malen weer te verrassen met de lekkerste rock, classic rock tracks in elke hoedanigheid. Geert de Meer vroeg hem aan Love uit 1966 en My Little Red Book. Wil jij ook een rock request? Hoeft niet elke week, maar ook zo nu en dan. Dan weet je, dan kun je het sturen naar ons mailadres of wat sneller gaat. Even een appje sturen naar de Classics of Rock Studio 06-47-37-6692. Dit is van het nieuwste album van Lake. Het heet Four, omdat het vierde album is. Het jubileumalbum, als je 50 jaar bestaan. Dit is All The

in het kader van mistige samenwerkingen. De Lord of the Lost, een Duitse dark rock band uit Hamburg, opgericht in 2007 door zanger frontman Chris Harms. In 2023 deden ze voor Duitsland mee aan het Eurovisie Songfestival met Blood and Glitter. Ze werden 26e van de 26 deelnemende landen. Dit is uit 2025 een samenwerking die ze aangingen met Within Temptations. Light can only shine in the darkness. Dit is Alice in Chains. I Stay Away. We gaan terug naar 1994 bij de Classics of Rock. Yeah.

elke rock classic wordt het. Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel.

En we gaven ook zoals elke week weer een ferme slinger aan die Classics of Rock Top 100 Carousel. Carousel is net helemaal gesmeerd, dus hij loopt lekker soepeltjes en bleef vandaag steken op nummer 15, waar we Led Zeppelin vonden, die we zojuist draaiden met Cashmere. Wil je heel de lijst nalezen? antonnaxaan.nl/classics. Of daar staat hij helemaal op gepubliceerd. Daar kun je ook van alles over nalezen, over de muziek die erin genoteerd staat. En dit is Roger Waters. En terug in 1984, The Bronze and the Coins of Hitchhiking.

Het nieuwe album van Frontline kwam 15 mei jongstleden uit. En dit was de eerste single van die band, After You're Gone. Frontline is in 1989 trouwens opgericht in Nuremberg. En sinds die periode een leidende factor in de Europese AOR melodische rock scene. Het is bijna tijd om het eerste uur af te sluiten. Dat doen we met Toto uit 1982. En Africa, ik zeg tot zo na het nieuws.

0: met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij Rekenduo.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
4: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
7: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
8: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het is even over 8 hier op Radio Seabreeze. En wat een lekkere kick-off van het tweede uur bij de Classics of Rock op Seabreeze met Pearl Jam 1992. En inderdaad, we are still alive. Het piekt op nummer 13 in de top 40 van dat jaar 1992. Stond 7 weken genoteerd. Tot 9 uur zijn we nog bij met de lekkerste rockklassiekers. Met nu de nieuwe van Kensington van het debuutalbum met de nieuwe zanger. Dit is Call You Home.

En uiteraard, zoals je van ons gewend bent, ik zei het al in de aankondiging van het tweede uur, dan is de derde plaats van het tweede uur altijd een albumtrack. En ditmaal het album A View from the Top of the World van Dream Theater van een aantal jaren geleden. Van dat album draaide we de track Transcending Time. Het duurde ook nog lekker lang, zoals te doen gebruikelijk bij die lekkere albumtracks. Hier bij de Classics of Rock. Nu tijd voor The Southern Brothers and Quiver. Beetje country rock uit 1976. The Arms of Mary.

Classics en Rockers met afstand, uiteraard het programma waarin we de platen zoveel mogelijk de lange versies van draaien. Zo ook nu weer de 88 Summer 88 long version van On The Beach. En dat was Chris Rea. Ik was vorige week bij het 50 Years Tribute Concert van Foreigner. De originele band met niet zo originele leden, want de meeste leden zijn helaas niet meer onder ons of zijn leeftijdsgedwongen gestopt.

Joe Bonemaas heeft een nieuw album uit. Hij speelt dan live nummers van een van zijn voorbeelden, Rory Gallagher. Het album gaan we van de week even op ons gemak beluisteren. En wellicht dat we de volgende week wat tracks van kunnen gaan draaien. Het was Bad Heart samen met Joe Bonemaas uit 2013 en Rhymes. En dit is wel van een nieuw album. Na jaren brachten deze heren weer een nieuw album uit. Dit is Asia and the Wildest Dreams.

hadden we daarnet nog Bret Hart en Joe Bonamassa. En ook de Black Country Communion die we zojuist draaiden is een supergroep rond Glenn Hughes van Deep Purple. Inderdaad, Joe Bonamassa en Derek Sheridan van Dream Theater. En die draaiden we in het begin van het programma ook al van dit uur. En uiteraard Jason Bonham van Led Zeppelin. Nummer is te vinden op het album Afterglow uit 2012. En dit was Midnight Sun. En dit is Vince Locks, een andere superster, voormalig liedzanger van prominent lid van Chicago. Dit is Bill Champlin en Gotta Get to Love. What?

Met de classics of a concert classic van Creedence Clearwater Revival en Proud Mary is het bijna 9 uur. Dat betekent dat dit programma er weer op zit hier op Radio Seabreeze. Zometeen veel plezier met de collega's op deze zondagavond. En wat mij betreft, ik spreek je graag weer aanstaande zaterdag of zondagmiddag met het Pofrond om 2 uur. Of uiteraard zondagavond weer voor de classics of rock. Hoe dan ook, laat je achter met de nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Dit is Evolution. Ik wens je een hele zwoele week. Tot volgende week.

0: met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zurich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. Met de zege heeft Spanje zich hersteld van het pijnlijke gelijkspel tegen Kaapverdië. De openingstreffer werd gemaakt door Lamine Yamal na 10 minuten spelen. Hij maakte zijn rentree in het Spaanse voetbalelftal na een hamstringblessure. De Europees kampioen van 2024 speelt zaterdag de laatste groepswedstrijd tegen Uruguay. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Morsecode, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocybris.nl/donatie. Radio Cybris, het geluid van Vrije Radio.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Hello.
4: Hello, Grace.
3: Oh my God, we have so much to discuss.
5: Before you say another word, may I present to you
6: Colin Peterson, see if we say it.
7: Smack my ass and call me Judy.
5: The show's on.
8: Hey, this is not a test. This is rock and roll.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden ex-trokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken, omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zürich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid?

0: veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Groot-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
12: You can have vegetables, lots of them, on your table this summer if you have your own Victory Garden. Yes, there's no restriction on home canning and home processing of vegetables and garden fruits and berries. And be prepared to grow your own.
13: Finally, there's an alternative.
14: Sorry, Stallion. Your weird friend Giraffe is here.
15: This is Colin Peterson.
16: What are you doing?
15: He's a pirate.
17: That's got to be the best pirate I've ever seen.

0: You're listening to The Show with Colin Peters.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond melden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
15: en de 1395.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

heeft de bijzondere eigenschap dat ze kan vertragen zonder stil te vallen. Ze geeft ruimte aan gedachten die overdag vaak worden ingehaald door de volgende bezigheid. Welkom bij Dream Sessions.

Melodieën lijken rechtstreeks uit een herinnering te komen. Niet omdat je ze eerder hebt gehoord, maar omdat ze vertrouwd aanvoelen. Alsof ze een deur openden naar iets dat altijd al ergens aanwezig was. Je hoeft niet te weten waar die deur naartoe leidt. Alleen dat ze even open staat.

Er zijn momenten waarop stilte en muziek elkaar niet afwisselen, maar aanvullen. Waar de ene de ander meer betekenis geeft. Juist dan ontstaat er ruimte voor nuances die anders verloren zouden gaan. Voor details die niet om aandacht vragen, maar die haar wel verdienen.

0: you're beautiful, people do. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Een goed nummer vertelt niet altijd een verhaal. Soms schetst het slechts een richting en laat het de rest aan de luisteraar over. Dat maakt muziek persoonlijk, zonder exclusief te worden. Iedereen hoort hetzelfde en toch neemt iedereen...

langer je luistert, hoe minder belangrijk het wordt waar een nummer begint of eindigt. De afzonderlijke tracks vormen samen iets groters. Niet omdat ze hetzelfde zijn.

schoonheid zit vaak niet in wat opvalt. Ze schuilt juist in dingen die de tijd nemen om ontdekt te worden. Je luistert naar de Love Songs van Dream Sessions.

Misschien is luisteren wel een vorm van vertrouwen. Vertrouwen dat niet alles direct duidelijk hoeft te zijn. Dat sommige indrukken mogen groeien terwijl de muziek verder beweegt. Zoals een gedachte die pas betekenis krijgt wanneer je haar loslaat. En juist daardoor blijft hangen. Dit was Dream Sessions. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Het magazijn van de webshop van Radio Sea Breeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
13: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiosybris.nl/donatie. Radio Sybris, het geluid van Vrije Radio.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond melden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. En de chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De 44-jarige tennister Serena Williams maakt op Wimbledon na 4 jaar haar rentree in het enkelspel. De organisatie heeft haar een wildcard gegeven voor het Grand Slam toernooi. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. En het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week zonnig en warm met temperaturen boven de 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Op de Autobahn Gent-Antwerpen vindt u te Locristi de vleescentrale Blomme. Met alle soorten kwaliteitsvlees tegen de laagste prijs met gegarandeerde kwaliteit. De vleescentrale Blomme levert van producent tot verbruiker. Met elke week weer nieuwe actieartikelen tegen extra lage prijzen. De vleescentrale Blomme heeft bovendien alle lekkere fijne vleeswaren van Primus. Kom en overtuig uzelf bij de vleescentrale Blomme te Locristi aan de Oude Baan Gent-Antwerpen.